0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Bethem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzelen kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Kooskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloos 5 het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Susie Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Isegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Isegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Isegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws.
1: Ons land moet lessen trekken uit de verwoestende natuurbrand die woedt op de Hoge Venen. Dat zegt brandexpert Jan Batens in VTM Nieuws. Driekwart van het unieke natuurgebied de Hoge Venen is inmiddels al vernield. Omdat bosbranden ook bij ons al maar vaker kunnen voorkomen, is een betere voorbereiding dan ook noodzakelijk. Zo pleit de man voor een structurele aanpak en een betere preventiestrategie tegen de bosbranden in België. Er is wel goed nieuws voor de inwoners van het Luikse Surbot. Ze mogen na hun evacuatie van afgelopen weekend eindelijk weer naar huis. Omdat de wind is gedraaid, is het gevaar ook wat geweken. In totaal gaat het om 500 mensen, van wie er 14 twee nachten hebben doorgebracht in sportcentrum Malmedy. Ondertussen trekt de Waalse Brandweerfederatie aan de alarmbel. De manschappen vinden dat ze te weinig mankracht en middelen hebben om dit soort gigantische natuurbranden efficiënt te bestrijden. De federatie pleit dan ook voor de aanwerving van meer beroepsbrandweermannen en wil een groter gedeeld Europees netwerk van plusvliegtuigen. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om het werk voor 24 uur neer te leggen in 6 belangrijke zeehavens, waaronder die van Hamburg en Bremen. De bonden veegden vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel. De vakbonden eisen ruim 8% loonopslag, terwijl de werkgevers niet verder willen gaan dan 5%. In Moldavië is een drone gecrashed die vermoedelijk door Rusland werd afgevuurd, dat meldt de Moldavische politie. Het onbemande toestel was waarschijnlijk onderweg naar de Oekraïnse havenstad Odessa, maar raakte uit koers. Er vielen gelukkig geen gewonden. Sporttennis, daar is Alexander Bloks er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de 8e finales van het prestigieuze ATP-toernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten. Onze jonge landgenoot bood stevig weerwerken, maar moest na een spannende 3-setter uiteindelijk het hoofd buigen voor de Italiaan Flavio Cavalli. Het werd 7-5, 4-6 en 7-5.
0: Radio
1: Het start vandaag grijs en regenachtig. Na de middag klaart het stilaan op en wordt het toch 24 graden. Woensdag en de dagen daarna verlopen nog wisselvallig. Maar het weekend belooft alweer wat zonniger en droger te worden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Bethem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de Koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs 5 het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

Ja, ich hab dich lieb. Und ich will dich immer lieb haben. Immer.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt keert waterpolospeler Brent Wijfels na 2 jaar terug naar TZK. De 26-jarige speler wil met zijn oude club opnieuw naar de hoogste klasse. Wijfels speelde de voorbije 2 seizoenen bij Moes Kroen en hoopt nu weer het verschil te maken voor TZK. In Tielt was het zaterdag feest in deelgemeente Kardinchem, waar Nathalie en Pieter in het huwelijksbootje stapten. En dat gebeurde tijdens de 70ste editie van Kardinchem Bebloemd. Het dorp staat volledig in bloei en het kersverse bruidspaar zegt dat het aanvoelde alsof heel Kardinchem met hen meevierde. In Harelbeke wordt de 192ste geboortedag van componist Peter Benoit herdacht. Benoit werd op 17 augustus 1834 geboren. Stadsbijaardier Koen Bozaar die brengt een verjaardagsconcert op de bijaard van de Sint-Salvatorkerk. Het concert is gratis. In Harelbeke mag er gevierd worden bij brouwerij De Brabanderen in Bavikhoven. Hun Bavik Superpils is uitgeroepen tot beste pils ter wereld. De brouwerij kreeg die prestigieuze titel na een internationale bierwedstrijd. Tijd dus om de vaten aan te slaan en te klinken op een wereldtitel. In Beernem is vrijdagavond het lichaam van een 49-jarige man aangetroffen in de tunnel onder de spoorlijnen aan het station. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie sloot de tunnel enkele uren af. Een wensdokter moet de precieze doodsoorzaak bepalen. In Tielt zijn zaterdag 2 kinderen van 9 uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in het zwembad van een vakantiewoning last kregen van hun ogen en luchtwegen. De brandweer kwam ter plaatse, maar mat geen verdachte waarde op. De precieze oorzaak van de irritatie is nog niet bekend. Club Brugge heeft zijn 2e competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. In Brugge versloeg de landskampioen OH Leuven met 0-3. Jacob Mechelen en Trisoldi die scoorden voor Club Brugge. En daarmee behoudt Blauw-Zwart zijn perfecte rapport en staat het voorlopig met het maximum van de punten op het scorebord. In Waregem lanceert Fred van Opstal een podcast over leven zonder alcohol en drugs. Fred is straight edge en wil in gesprekken vooral ervaringen delen, zonder anderen de les te spellen. Zijn boodschap, niet drinken of gebruiken, maakt hem niet beter dan iemand anders. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Het start vandaag grijs en regenachtig. Na de middag klaart het stilaan op en wordt het toch 24 graden. Woensdag en de dagen daarna verlopen nog wisselvallig. Maar het weekend belooft alweer wat zonniger en droger te worden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Ons land moet lessen trekken uit de verwoestende natuurbrand die woedt op de Hoge Venen. Dat zegt brandexpert Jan Batens in VTM Nieuws. Driekwart van het unieke natuurgebied de Hoge Venen is inmiddels al vernield. Omdat bosbranden ook bij ons al maar vaker kunnen voorkomen, is een betere voorbereiding dan ook noodzakelijk. Zo pleit de man voor een structurele aanpak en een betere preventiestrategie tegen de bosbranden in België. Er is wel goed nieuws voor de inwoners van het Luikse Surbot. Ze mogen na hun evacuatie van afgelopen weekend eindelijk weer naar huis. Omdat de wind is gedraaid, is het gevaar ook wat geweken. In totaal gaat het om 500 mensen, van wie er 14 twee nachten hebben doorgebracht in sportcentrum Malmedy. Ondertussen trekt de Waalse Brandweerfederatie aan de alarmbel. De manschappen vinden dat ze te weinig mankracht en middelen hebben om dit soort gigantische natuurbranden efficiënt te bestrijden. De federatie pleit dan ook voor de aanwerving van meer beroepsbrandweermannen en wil een groter gedeeld Europees netwerk van plusvliegtuigen. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om het werk voor 24 uur neer te leggen in 6 belangrijke zeehavens, waaronder die van Hamburg en Bremen. De bonden veegden vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel. De vakbonden eisen ruim 8% loonopslag, terwijl de werkgevers niet verder willen gaan dan 5%. In Moldavië is een drone gecrashed die vermoedelijk door Rusland werd afgevuurd, dat meldt de Moldavische politie. Het onbemande toestel was waarschijnlijk onderweg naar de Oekraïnse havenstad Odessa, maar raakte uit koers. Er vielen gelukkig geen gewonden. Sporttennis, daar is Alexander Bloks er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de 8e finales van het prestigieuze ATP-toernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten. Onze jonge landgenoot bood stevig weerwerken, maar moest na een spannende 3-setter uiteindelijk het hoofd buigen voor de Italiaan Flavio Cavalli. Het werd 7-5, 4-6 en 7-5. Radio Het startte vandaag grijs en regenachtig. Na de middag klaart het stilaan op en wordt het toch 24 graden. Woensdag en de dagen daarna verlopen nog wisselvallig. Maar het weekend belooft alweer wat zonniger en droger te worden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: minder dan 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op de eerste dag van het festival Pukkelpop in 2011 vallen 5 doden tijdens een kort maar zeer hevig onweer. Vandaag dus precies 15 jaar geleden. Er vielen ook 10 zwaargewonden en 140 lichtgewonden. Door het gewicht van de grote hagelstenen en hevige rukwinden stortte de tent in waar veel mensen onderdak hadden gevonden. Veel festivalgangers van de 60.000 keerden dezelfde avond en nacht nog terug naar huis. Op de koop toe werden de campings nog beroofd ook. Het 3-daagse festival werd meteen stopgezet. Koning Albert en koningin Paola brachten 2 dagen later een bezoek aan de festivalweide. In 1950 wordt de Belgische politicus en communist Julien Lahaud vermoord. Die moord gebeurde vermoedelijk door de gewezen verzetstrijder François Goossens, een vurig royalist en anticommunist. Het is nooit eenduidig bewezen dat de moord op Julien Lahaut te maken had met zijn kreet Vive la République tijdens de eetaflegging van Boudewijn een week eerder. Wellicht riepen meerdere communistische parlementsleden dit. Een van hen was Georges Glineur. Hij verklaarde dat hij de eerste was die Vive la République had geroepen. Dat staat ook zo in de memoires van gewezen premier Gaston Eyskens. VRT-journalist Ivan Olivier beweert in zijn boek dan weer dat het de broer van Georges Glineur is geweest, Henri Glineur. Op 18 augustus 1850 overlijdt Honoré de Balzac, de Franse schrijver van onder meer La Comédie Humaine. Het was een reeks van 10 romans die een beeld schetsten van de Franse maatschappij na de val van Napoleon. Zijn stijl was herkenbaar aan de uitvoerige beschrijvingen. In 1845, 5 jaar voor zijn overlijden, werd hij benoemd tot ridder in het Legioen van Eer. Dat is de hoogste en belangrijkste Franse nationale onderscheiding. In 2024 is de Franse acteur Alain Delon overleden. We kennen hem vooral van de films Le Samouraï, La Piscine en Il Gattopardo. In 1975 speelde hij ook Zorro. Zijn privéleven lokte al evenveel media door zijn verschillende romances, onder meer met actrice Romy Schneider en zangeres Dalida. Zijn wens om zijn hond Lubu te laten euthaniseren en samen met hem te begraven, werd door de familie geweigerd. In 1990 overlijdt de Amerikaanse psycholoog Burroughs Skinner. Hij werd bekend voor het onderzoek naar het gedrag van mensen en hoe dit kan veranderd worden. Pavlov is de grondlegger van de gedragsanalyse, maar Skinner ontdekte dat je mensen veel kunt leren als je het gewenste gedrag beloont in plaats van het foute gedrag te straffen. In 2021 zwemt Marieke Blomme als eerste vrouw de Belgische kustlijn af van de Pannen naar Knokke-Heist, vandaag precies 5 jaar geleden. De vrouw uit Mariakerke bij Gent deed dit in een recordtijd van 18 uur en 45 minuten. Dat was maar liefst 5 uur sneller dan het vorige record op naam van Mathieu Bonne uit Brederen. De recordpoging was om de aandacht te vestigen op gelijke kansen in de sport. Alle donaties gingen naar 2 goede doelen, de Homestretch Foundation en Snowbility. Op 19 augustus 1991 vindt in Rusland een staatsgreep plaats tegen de vernieuwende Sovjetleider Michail Gorbachev. Maar die mislukte omdat Boris Yeltsin de staatsleiders naar zijn hand kon zetten. Morgen precies 35 jaar geleden. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tiel keert waterpolospeler Brent Wijfels na 2 jaar terug naar TZK. De 26-jarige speler wil met zijn oude club opnieuw naar de hoogste klasse. Wijfels speelde de voorbije 2 seizoenen bij Moes Kroen en hoopt nu weer het verschil te maken voor TZK. In Tielt was het zaterdag feest in deelgemeente Kanichem, waar Nathalie en Pieter in het huwelijksbootje stapten. En dat gebeurde tijdens de 70ste editie van Kanichem Bebloemd. Het dorp staat volledig in bloei en het kersverse bruidspaar zegt dat het aanvoelde alsof heel Kanichem met hen meevierde. In Harelbeke wordt de 192ste geboortedag van componist Peter Benoit herdacht. Benoit werd op 17 augustus 1834 geboren. Stadsbejaardier Koen Bozaar die brengt een verjaardagsconcert op de bejaard van de Sint-Salvatorkerk. Het concert is gratis. In Harelbeke mag er gevierd worden bij brouwerij De Brabanderen in Bavikhoven. Het Bavik Superpils is uitgeroepen tot beste pils ter wereld. De brouwerij kreeg die prestigieuze titel na een internationale bierwedstrijd. Tijd dus om de vaten aan te slaan en te klinken op een wereldtitel. In Beerdem is vrijdagavond het lichaam van een 49-jarige man aangetroffen in de tunnel onder de spoorlijnen aan het station. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie sloot de tunnel enkele uren af. Een wensdokter moet de precieze doodsoorzaak bepalen. In Tielt zijn zaterdag 2 kinderen van 9 uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in het zwembad van een vakantiewoning last kregen van hun ogen en luchtwegen. De brandweer kwam ter plaatse, maar bad geen verdachte waarde op. De precieze oorzaak van de irritatie is nog niet bekend. Club Brugge heeft zijn 2e competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. In Brugge versloeg de landskampioen OH Leuven met 0-3. Jacob Mechelen en Trisoldi die scoorden voor Club Brugge. En daarmee behoudt Blauw-Zwart zijn perfecte rapport en staat het voorlopig met het maximum van de punten op het scorebord. In Waregem lanceert Fred van Opstal een podcast over leven zonder alcohol en drugs. Fred is straight edge en wil in gesprekken vooral ervaringen delen, zonder anderen de les te spellen. Zijn boodschap, niet drinken of gebruiken, maakt hem niet beter dan iemand anders. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oostwest, meer bericht. Het start vandaag grijs en regenachtig. Na de middag klaart het stilaan op en wordt het toch 24 graden. Woensdag en de dagen daarna verlopen nog wisselvallig. Maar het weekend belooft alweer wat zonniger en droger te worden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 22:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 22:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 23:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-Vijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 23:30 tot 00:30 en opnieuw van 2:30 tot 3:30. In Olsenen kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Susie Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Ons land moet lessen trekken uit de verwoestende natuurbrand die woedt op de Hoge Venen. Dat zegt brandexpert Jan Batens in VTM Nieuws. Driekwart van het unieke natuurgebied de Hoge Venen is inmiddels al vernield. Omdat bosbranden ook bij ons al maar vaker kunnen voorkomen, is een betere voorbereiding dan ook noodzakelijk. Zo pleit de man voor een structurele aanpak en een betere preventiestrategie tegen de bosbranden in België. Er is wel goed nieuws voor de inwoners van het Luikse Surbot. Ze mogen na hun evacuatie van afgelopen weekend eindelijk weer naar huis. Omdat de wind is gedraaid, is het gevaar ook wat geweken. In totaal gaat het om 500 mensen, van wie er 14 twee nachten hebben doorgebracht in sportcentrum Malmedy. Ondertussen trekt de Waalse Brandweerfederatie aan de alarmbel. De manschappen vinden dat ze te weinig mankracht en middelen hebben om dit soort gigantische natuurbranden efficiënt te bestrijden. De federatie pleit dan ook voor de aanwerving van meer beroepsbrandweermannen en wil een groter gedeeld Europees netwerk van plusvliegtuigen. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om het werk voor 24 uur neer te leggen in 6 belangrijke zeehavens, waaronder die van Hamburg en Bremen. De bonden veegden vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel. De vakbonden eisen ruim 8% loonopslag, terwijl de werkgevers niet verder willen gaan dan 5%. In Moldavië is een drone gecrashed die vermoedelijk door Rusland werd afgevuurd, dat meldt de Moldavische politie. Het onbemande toestel was waarschijnlijk onderweg naar de Oekraïnse havenstad Odessa, maar raakte uit koers. Er vielen gelukkig geen gewonden. Sporttennis. Daar is Alexander Bloks er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de 8e finales van het prestigieuze ATP-toernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten. Onze jonge landgenoot bood stevig weerwerken, maar moest na een spannende 3-setter uiteindelijk het hoofd buigen voor de Italiaan Flavio Cavalli. Het werd 7-5, 4-6 en 7-5. Radio Het startte vandaag grijs en regenachtig. Na de middag klaart het stilaan op en wordt het toch 24 graden. Woensdag en de dagen daarna verlopen nog wisselvallig. Maar het weekend belooft alweer wat zonniger en droger te worden.
2: Radio Oost-West.
0: De Wakkere Wekker.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be. Gewoon gezellig, Radio
1: Oost-West. Ons land moet lessen trekken uit de verwoestende natuurbrand die woedt op de Hoge Venen. Dat zegt brandexpert Jan Batens in VTM Nieuws. Driekwart van het unieke natuurgebied de Hoge Venen is inmiddels al vernield. Omdat bosbranden ook bij ons al maar vaker kunnen voorkomen, is een betere voorbereiding dan ook noodzakelijk. Zo pleit de man voor een structurele aanpak en een betere preventiestrategie tegen de bosbranden in België. Er is wel goed nieuws voor de inwoners van het Luikse Surbot. Ze mogen na hun evacuatie van afgelopen weekend eindelijk weer naar huis. Omdat de wind is gedraaid, is het gevaar ook wat geweken. In totaal gaat het om 500 mensen, van wie er 14 twee nachten hebben doorgebracht in sportcentrum Malmedy. Ondertussen trekt de Waalse Brandweerfederatie aan de alarmbel. De manschappen vinden dat ze te weinig mankrachten...

0: middelen hebben om dit soort gigantische natuurbranden efficiënt te bestrijden. De federatie pleit dan ook voor de aanwerving van meer beroepsbrandweermannen en wil een groter gedeeld Europees netwerk van plusvliegtuigen. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om het werk voor 24 uur neer te leggen in 6 belangrijke zeehavens, waaronder die van Hamburg en Bremen. De bonden veegden vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel. De vakbonden eisen ruim 8% loonopslag, terwijl de werkgevers niet verder willen gaan dan 5%. In Moldavië is een drone gecrashed die vermoedelijk door Rusland werd afgevuurd, dat meldt de Moldavische politie. Het onbemande toestel was waarschijnlijk onderweg naar de Oekraïnse havenstad Odessa, maar raakte uit koers. Er vielen gelukkig geen gewonden. Sporttennis. Daar is Alexander Blokser niet in geslaagd zich te plaatsen voor de 8e finales van het prestigieuze ATP-toernooi van Cincinnati in de Verenigde Staten. Onze jonge landgenoot bood stevig weerwerken, maar moest na een spannende 3-setter uiteindelijk het hoofd buigen voor de Italiaan Flavio Cavalli. Het werd 7-5, 4-6 en 7-5. Radio Het startte vandaag grijs en regenachtig. Na de middag klaart het stilaan op en wordt het toch 24 graden. Woensdag en de dagen daarna verlopen nog wisselvallig. Maar het weekend belooft alweer wat zonniger en droger te worden.
1: Radio Oost-West.
2: De Wakkere Wekker.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
4: Veel mooie muziek.
5: Gewoon.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Beerdem is vrijdagavond het lichaam van een 49-jarige man aangetroffen in de tunnel onder de spoorlijnen aan het station. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie sloot de tunnel enkele uren af. Een wensdokter moet de precieze doodsoorzaak bepalen. In Tielt zijn zaterdag 2 kinderen van 9 uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in het zwembad van een vakantiewoning last kregen van hun ogen en luchtwegen. De brandweer kwam ter plaatse, maar bad geen verdachte waarde op. De precieze oorzaak van de irritatie is nog niet bekend. Club Brugge heeft zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. In Brugge versloeg de landskampioen OH Leuven met 0-3. Jacob Mechelen en Trisoldi die scoorden voor Club Brugge. En daarmee behoudt Blauw-Zwart zijn perfecte rapport en staat het voorlopig met het maximum van de punten op het scorebord. In Waregem lanceert Fred van Opstal een podcast over leven zonder alcohol en drugs. Fred is straight edge en wil in gesprekken vooral ervaringen delen, zonder anderen de les te spellen. Zijn boodschap, niet drinken of gebruiken, maakt hem niet beter dan iemand anders. In Tielt keert waterpolospeler Brent Wijfels na 2 jaar terug naar het TZK. De 26-jarige speler wil met zijn oude club opnieuw naar de hoogste klasse. Wijfels speelde de voorbije 2 seizoenen bij Moes Kroen en hoopt nu mee het verschil te maken voor TZK. In Tielt was het zaterdag feest in deelgemeente Kanegem, waar Nathalie en Pieter in het huwelijksbootje stapten. En dat gebeurde tijdens de 70ste editie van Kanegem Bebloemd. Het dorp staat volledig in bloei en het kersverse bruidspaar zegt dat het aanvoelde alsof heel Kanegem met hen meevierde. In Harelbeke wordt de 192ste geboortedag van componist Peter Benoit herdacht. Benoit werd op 17 augustus 1834 geboren. Stadsbejaardier Koen Bossaard die brengt een verjaardagsconcert op de bejaard van de Sint-Salvatorkerk. Het concert is gratis. In Harelbeke mag er gevierd worden bij brouwerij De Brabanderen in Bavikhoven. Het Bavik Superpils is uitgeroepen tot beste pils ter wereld. De brouwerij kreeg die prestigieuze titel na een internationale bierwedstrijd. Tijd dus om de vaten aan te slaan en te klinken op een wereldtitel. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Het start vandaag grijs en regenachtig. Na de middag klaart het stilaan op en wordt het toch 24 graden. Woensdag en de dagen daarna verlopen nog wisselvallig. Maar het weekend belooft alweer wat zonniger en droger te worden.

0: zonnigste muziek. Radio Alfles.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Beerdem is vrijdagavond het lichaam van een 49-jarige man aangetroffen in de tunnel onder de spoorlijnen aan het station. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie sloot de tunnel enkele uren af. Een wensdokter moet de precieze doodsoorzaak bepalen. In Tielt zijn zaterdag twee kinderen van 9 uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in het zwembad van een vakantiewoning last kregen van hun ogen en luchtwegen. De brandweer kwam ter plaatse, maar bad geen verdachte waarde op. De precieze oorzaak van de irritatie is nog niet bekend. Club Brugge heeft zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. In Brugge versloeg de landskampioen OH Leuven met 0-3. Jacob Mechelen en Triesel die scoorden voor Club Brugge. En daarmee behoudt Blauw-Zwart zijn perfecte rapport en staat het voorlopig met het maximum van de punten op het scorebord. In Waregem lanceert Fred van Opstal een podcast over leven zonder alcohol en drugs. Fred is straight edge en wil in gesprekken vooral ervaringen delen, zonder anderen de les te spellen. Zijn boodschap, niet drinken of gebruiken, maakt hem niet beter dan iemand anders. In Tielt keert waterpolospeler Brent Wijfels na 2 jaar terug naar TZK. De 26-jarige speler wil met zijn oude club opnieuw naar de hoogste klasse. Wijfels speelde de voorbije 2 seizoenen bij Moes Kroen en hoopt nu weer het verschil te maken voor TZK. In Tielt was het zaterdag feest in deelgemeente Kanegem, waar Nathalie en Pieter in het huwelijksbootje stapten. En dat gebeurde tijdens de 70ste editie van Kanegem Bebloemd. Het dorp staat volledig in bloei en het kersverse bruidspaar zegt dat het aanvoelde alsof heel Kanegem met hen meevierde. In Harelbeke wordt de 192ste geboortedag van componist Peter Benoit herdacht. Benoit werd op 17 augustus 1834 geboren. Stadsbejaardier Koen Bossaard die brengt een verjaardagsconcert op de bejaard van de Sint-Salvatorkerk. Het concert is gratis. In Harelbeke mag er gevierd worden bij brouwerij De Brabanderen in Bavikhoven. Het Bavik Superpils is uitgeroepen tot beste pils ter wereld. De brouwerij kreeg die prestigieuze titel na een internationale bierwedstrijd. Tijd dus om de vaten aan te slaan en te klinken op een wereldtitel. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
1: Oostwest, meer bericht. Het start vandaag grijs en regenachtig. Na de middag klaart stilaan op en wordt het toch 24 graden. Woensdag en de dagen daarna verlopen nog wisselvallig. Maar het weekend belooft alweer wat zonniger en droger te worden.

0: zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Je maakt

0: De Amerikaanse gezant Jared Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen progressie kan boeken voor de ontwapening van de Palestijnse groepering Hamas. Kushner hoopt ook dat het vredesplan voor de Gaza van de Amerikaanse president Trump, zijn schoonvader, dan uitgevoerd kan worden. We zouden al binnen 30 dagen vooruitgang kunnen zien met hopelijk het begin van de inlevering van een deel van de wapens en hopelijk ook het dichten van een aantal tunnels in de komende 60 tot 90 dagen, verklaarde hij aan een verslaggever van Fox News vanuit de Israëlische stad Tel Aviv. De Israëlische premier Netanyahu is trouwens met Amerikaanse gezant Kushner overeengekomen dat een Amerikaanse generaal toezicht zou houden op de ontwapening van Hamas. Maar goed, er is nog niks officieels, dus voorlopig wachten we dat nog af. Een aantal inwoners van Sirbrut, daar waar het zoveel gebrand heeft in de Ardennen, mogen inmiddels terug naar huis. Dat komt omdat de wind wat is gedraaid en dat het gevaar wat is geweken. En ook de luchtkwaliteit in Malmedich bijvoorbeeld is aanzienlijk verbeterd. Daardoor kan ook het gemeentelijk kinderdagverblijf er vandaag weer opnieuw de deuren openen. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft topman Kevin Lamour per direct ontslagen, dat meldt de Britse zender Sky News. Lamour kwam onlangs nog in het nieuws nadat hij openlijk kritiek uitte op FIFA-voorzitter Infantino. Hij verzette zich fel tegen de plannen van Infantino om de commerciële rechten van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA bevestigt het ontslag, maar weigert verdere commentaar. Radio Een overwegend bewolkte voormiddag. We starten grijs en regenachtig. Na de middag klaart het op bij zo'n 23 graden. Woensdag en de dagen daarna nog wisselvallig. Al belooft het weekend alweer wat zonniger en droger te worden.
1: Radio Oost-West. Oost-Westland.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt keert waterpolospeler Brent Wijfels na 2 jaar terug naar TZK. De 26-jarige speler wil met zijn oude club opnieuw naar de hoogste klasse. Wijfels speelde de voorbije 2 seizoenen bij Moes Kroen en hoopt nu weer het verschil te maken voor TZK. In Tielt was het zaterdag feest in deelgemeente Kardinchem, waar Nathalie en Pieter in het huwelijksbootje stapten. En dat gebeurde tijdens de 70ste editie van Kardinchem Bebloemd. Het dorp staat volledig in bloei en het kersverse bruidspaar zegt dat het aanvoelde alsof heel Kardinchem met hen meevierde. In Harelbeke wordt de 192ste geboortedag van componist Peter Benoit herdacht. Benoit werd op 17 augustus 1834 geboren. Stadsbijaardier Koen Bozaar die brengt een verjaardagsconcert op de bijaard van de Sint-Salvatorkerk. Het concert is gratis. In Harelbeke mag er gevierd worden bij brouwerij De Brabanderen in Bavikhoven. Hun Bavik Superpils is uitgeroepen tot beste pils ter wereld. De brouwerij kreeg die prestigieuze titel na een internationale bierwedstrijd. Tijd dus om de vaten aan te slaan en te klinken op een wereldtitel. In Beernem is vrijdagavond het lichaam van een 49-jarige man aangetroffen in de tunnel onder de spoorlijnen aan het station. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie sloot de tunnel enkele uren af. Een wetsdokter moet de precieze doodsoorzaak bepalen. In Tielt zijn zaterdag 2 kinderen van 9 uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in het zwembad van een vakantiewoning last kregen van hun ogen en luchtwegen. De brandweer kwam ter plaatse, maar bad geen verdachte waarde op. De precieze oorzaak van de irritatie is nog niet bekend. Club Brugge heeft zijn 2e competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. In Brugge versloeg de landskampioen OH Leuven met 0-3. Jacob Mechelen en Trisoldi die scoorden voor Club Brugge. En daarmee behoudt Blauw-Zwart zijn perfecte rapport en staat het voorlopig met het maximum van de punten op het scorebord. In Waregem lanceert Fred van Opstal een podcast over leven zonder alcohol en drugs. Fred is straight edge en wil in gesprekken vooral ervaringen delen, zonder anderen de les te spellen. Zijn boodschap, niet drinken of gebruiken, maakt hem niet beter dan iemand anders. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oost-West, meer bericht. Het start vandaag grijs en regenachtig. Na de middag klaart stilaan op en wordt het toch 24 graden. Woensdag en de dagen daarna verlopen nog wisselvallig. Maar het weekend belooft alweer wat zonniger en droger te worden.

0: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.

minder dan 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op de eerste dag van het festival Pukkelpop in 2011 vallen 5 doden tijdens een kort maar zeer hevig onweer. Vandaag dus precies 15 jaar geleden. Er vielen ook 10 zwaargewonden en 140 lichtgewonden. Door het gewicht van de grote hagelstenen en hevige rukwinden stortte de tent in waar veel mensen onderdak hadden gevonden. Veel festivalgangers van de 60.000 keerden dezelfde avond en nacht nog terug naar huis. Op de koop toe werden de campings nog beroofd ook. Het driedaagse festival werd meteen stopgezet. Koning Albert en koningin Paola brachten 2 dagen later een bezoek aan de festivalweide. In 1950 wordt de Belgische politicus en communist Julien Lahaud vermoord. Die moord gebeurde vermoedelijk door de gewezen verzetstrijder François Goossens, een vurig royalist en anticommunist. Het is nooit eenduidig bewezen dat de moord op Julien Lahaut te maken had met zijn kreet Vive la République tijdens de eetaflegging van Boudewijn een week eerder. Wellicht riepen meerdere communistische parlementsleden dit. Een van hen was Georges Glineur. Hij verklaarde dat hij de eerste was die Vive la République had geroepen. Dat staat ook zo in de memoires van gewezen premier Gaston Eyskens. VRT-journalist Ivan Olivier beweert in zijn boek dan weer dat het de broer van Georges Glineur is geweest, Henri Glineur. Op 18 augustus 1850 overlijdt Honoré de Balzac, de Franse schrijver van onder meer La Comédie Humaine. Het was een reeks van 10 romans die een beeld schetsten van de Franse maatschappij na de val van Napoleon. Zijn stijl was herkenbaar aan de uitvoerige beschrijvingen. In 1845, 5 jaar voor zijn overlijden, werd hij benoemd tot ridder in het Legioen van Eer. Dat is de hoogste en belangrijkste Franse nationale onderscheiding. In 2024 is de Franse acteur Alain Delon

0: overleden. We kennen hem vooral van de films Le Samurai, La Piscine en Il Gatto Pardo. In 1975 speelde hij ook Zorro. Zijn privéleven lokte al evenveel media door zijn verschillende romances, onder meer met actrice Romy Schneider en zangeres Dalida. Zijn wens om zijn hond Lubu te laten euthaniseren en samen met hem te begraven, werd door de familie geweigerd. In 1990 overlijdt de Amerikaanse psycholoog Burroughs Skinner. Hij werd bekend voor het onderzoek naar het gedrag van mensen en hoe dit kan veranderd worden. Pavlov is de grondlegger van de gedragsanalyse, maar Skinner ontdekte dat je mensen veel kunt leren als je het gewenste gedrag beloont in plaats van het foute gedrag te straffen. In 2021 zwemt Marieke Blomme als eerste vrouw de Belgische kustlijn af van de Pannen naar Knokke-Heist, vandaag precies 5 jaar geleden. De vrouw uit Mariakerke bij Gent deed dit in een recordtijd van 18 uur en 45 minuten. Dat was maar liefst 5 uur sneller dan het vorige record op naam van Mathieu Bonne uit Bredene. De recordpoging was om de aandacht te vestigen op gelijke kansen in de sport. Alle donaties gingen naar 2 goede doelen, de Homestretch Foundation en Snowbility. Op 19 augustus 1991 vindt in Rusland een staatsgreep plaats tegen de vernieuwende Sovjetleider Michail Gorbachev. Maar die mislukte omdat Boris Yeltsin de staatsleiders naar zijn hand kon zetten. Morgen precies 35 jaar geleden. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
3: Verfrissend lekker.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: De Amerikaanse gezant Jared Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen progressie kan boeken voor de ontwapening van de Palestijnse groepering Hamas. Kushner hoopt ook dat het vredesplan voor de Gaza van de Amerikaanse president Trump, zijn schoonvader, dan uitgevoerd kan worden. We zouden al binnen 30 dagen vooruitgang kunnen zien, met hopelijk het begin van de inlevering van een deel van de wapens en hopelijk ook het dichten van een aantal tunnels in de komende 60 tot 90 dagen, verklaarde hij aan een verslaggever van Fox News vanuit de Israëlische stad Tel Aviv. De Israëlische premier Netanyahu is trouwens met Amerikaanse gezant Kushner overeengekomen dat een Amerikaanse generaal toezicht zou houden op de ontwapening van Hamas. Maar goed, er is nog niks officieels, dus voorlopig wachten we dat nog af. Een aantal inwoners van Sirbrut, daar waar het zoveel gebrand heeft in de Ardennen, mogen inmiddels terug naar huis. Dat komt omdat de wind wat is gedraaid en dat het gevaar wat is geweken. En ook de luchtkwaliteit in Malmedich bijvoorbeeld is aanzienlijk verbeterd. Daardoor kan ook het gemeentelijk kinderdagverblijf er vandaag weer opnieuw de deuren openen. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft topman Kevin Lamour per direct ontslagen, dat meldt de Britse zender Sky News. Lamour kwam onlangs nog in het nieuws nadat hij openlijk kritiek uitte op FIFA-voorzitter Infantino. Hij verzette zich fel tegen de plannen van Infantino om de commerciële rechten van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA bevestigt het ontslag, maar weigert verdere commentaar. Een overwegend bewolkte voormiddag. We starten grijs en regenachtig. Na de middag klaart het op bij zo'n 23 graden. Woensdag en de dagen daarna nog wisselvallig. Al belooft het weekend alweer wat zonniger en droger te worden.
2: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur. Boordevol met de grootste muziekvariatie.
0: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
3: Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Informatie op de juiste maat.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
3: 0468 1777 20. Dit is Radio Oost-West.
5: Ik

0: Kippenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Beernem is vrijdagavond het lichaam van een 49-jarige man aangetroffen in de tunnel onder de spoorlijnen aan het station. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie sloot de tunnel enkele uren af. Een wensdokter moet de precieze doodsoorzaak bepalen. In Tielt zijn zaterdag twee kinderen van 9 uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in het zwembad van een vakantiewoning last kregen van hun ogen en luchtwegen. De brandweer kwam ter plaatse, maar bad geen verdachte waarde op. De precieze oorzaak van de irritatie is nog niet bekend. Club Brugge heeft zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. In Brugge versloeg de landskampioen OH Leuven met 0-3. Jacob, Mechelen en Trizol, die scoorden voor Club Brugge. En daarmee behoudt Blauw-Zwart zijn perfecte rapport en staat het voorlopig met het maximum van de punten op het scorebord. In Waregem lanceert Fred van Opstal een podcast over leven zonder alcohol en drugs. Fred is straight edge en wil in gesprekken vooral ervaringen delen, zonder anderen de les te spellen. Zijn boodschap, niet drinken of gebruiken, maakt hem niet beter dan iemand anders. In Tielt keert waterpolospeler Brent Wijfels na 2 jaar terug naar het TZK. De 26-jarige speler wil met zijn oude club opnieuw naar de hoogste klasse. Wijfels speelde de voorbije 2 seizoenen bij Moes Kroen en hoopt nu meer verschil te maken voor TZK. In Tielt was het zaterdag feest in deelgemeente Kanegem, waar Nathalie en Pieter in het huwelijksbootje stapten. En dat gebeurde tijdens de 70ste editie van Kanegem Bebloemd. Het dorp staat volledig in bloei en het kerstverse bruidspaar zegt dat het aanvoelde alsof heel Kanegem met hen meevierde. In Haarlembeke wordt de 192ste geboortedag van componist Peter Benoit herdacht. Benoit werd op 17 augustus 1834 geboren. Stadsbejaardier Koen Bossaert brengt een verjaardagsconcert op de bejaard van de Sint-Salvatorkerk. Het concert is gratis. In Haarlembeke mag er gevierd worden bij brouwerij De Brabanderen in Bavikhoven. Het Bavik Superpils is uitgeroepen tot beste pils ter wereld. De brouwerij kreeg die prestigieuze titel na een internationale bierwedstrijd. Tijd dus om de vaten aan te slaan en te klinken op een wereldtitel. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Het start vandaag grijs en regenachtig. Na de middag klaart stilaan op en wordt het toch 24 graden. Woensdag en de dagen daarna verlopen nog wisselvallig. Maar het weekend belooft alweer wat zonniger en droger te worden.
4: Radio Oost-West, ik luister regionaal.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: De zon straalt uit je radio.
4: Radio Oost-West.

Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Beerdem is vrijdagavond het lichaam van een 49-jarige man aangetroffen in de tunnel onder de spoorlijnen aan het station. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De politie sloot de tunnel enkele uren af. Een wensdokter moet de precieze doodsoorzaak bepalen. In Tielt zijn zaterdag 2 kinderen van 9 uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in het zwembad van een vakantiewoning last kregen van hun ogen en luchtwegen. De brandweer kwam ter plaatse, maar bad geen verdachte waarde op. De precieze oorzaak van de irritatie is nog niet bekend. Club Brugge heeft zijn tweede competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. In Brugge versloeg de landskampioen OH Leuven met 0-3. Jacob Mechelen en Triesel die scoorden voor Club Brugge. En daarmee behoudt Blauw-Zwart zijn perfecte rapport en staat het voorlopig met het maximum van de punten op het scorebord. In Waregem lanceert Fred van Opstal een podcast over leven zonder alcohol en drugs. Fred is straight edge en wil in gesprekken vooral ervaringen delen, zonder anderen de les te spellen. Zijn boodschap, niet drinken of gebruiken, maakt hem niet beter dan iemand anders. In Tielt keert waterpolospeler Brent Wijfels na 2 jaar terug naar TZK. De 26-jarige speler wil met zijn oude club

0: opnieuw naar de hoogste klasse. Wijfels speelde de voorbije twee seizoenen bij Moes Kroen en hoopt nu mee het verschil te maken voor TZK. In Tielt was het zaterdag feest in deelgemeente Kareghem, waar Nathalie en Pieter in het huwelijksbootje stapten. En dat gebeurde tijdens de 70ste editie van Kareghem Bebloemd. Het dorp staat volledig in bloei en het kersverse bruidspaar zegt dat het aanvoelde alsof heel Kareghem met hen meevierde. In Harelbeke wordt de 192ste geboortedag van componist Peter Benoit herdacht. Benoit werd op 17 augustus 1834 geboren. Stadsbejaardier Koen Bossaard brengt een verjaardagsconcert op de bejaard van de Sint-Salvatorkerk. Het concert is gratis. In Harelbeke mag er gevierd worden bij brouwerij De Brabanderen in Bavikhoven. Het Bavik Superpils is uitgeroepen tot beste pils ter wereld. De brouwerij kreeg die prestigieuze titel na een internationale bierwedstrijd. Tijd dus om de vaten aan te slaan en te klinken op een wereldtitel. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
1: Oostwest, meer bericht. Het start vandaag grijs en regenachtig. Na de middag klaart het stilaan op en wordt het toch 24 graden. Woensdag en de dagen daarna verlopen nog wisselvallig. Maar het weekend belooft alweer wat zonniger en droger te worden.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat wordt ook bevestigd door commissievoorzitter De Poorteren. Binnenlandminister Kenta zal de vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet helemaal onder controle. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met economische inspecties. Ze riskeren boetes tot €400.000 als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra. Nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Dat is een beetje vreemd. Ook voor een trekhaak is er geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90, komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt trouwens de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen, maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf 60 dagen de tijd om een definitief akkoord te krijgen, maar dat is mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. Op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena Williams zijn 46 en 44. Veel wolken deze namiddag, maar overwegend droog. 23 graden, morgen zwaar bewolkt met kans op regen, 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien, maxima 20 graden.

black cigarette. Start this day like coal.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West. Gewoon.

0: kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Beerlem verzamelen komend weekend meer dan 500 historische tractoren op de Ford en Fiat dagen. Verzamelaars komen zelfs in het buitenland naar Beerlem afgezakt voor het gebeuren. Het evenement wordt georganiseerd door een lokaal gezin en is al toe aan de derde editie. In Lichtervelde is een verdwenen gouden ketting na ruim een week plots teruggevonden. Geert Maas verloor het sieraad in het zwembad. De ketting werd anoniem in zijn brievenbus gestopt, samen met een kort briefje, met daarop enkel het woord sorry. In Zonnebeke zijn 3 mannen veroordeeld tot elk 3 jaar cel voor een spectaculaire ramkraak op een fietsenhandel. Ze gebruikten een bestelwagen en een boomstam om binnen te raken en stalen 11 dure fietsen, goed voor zo'n 80.000 euro. Enkele maanden van de straf zijn met uitstel. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Veel wolken deze namiddag, maar overwegend droog. Maxima 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen, 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen, wolken en buien. Maxima rond 20 graden dan.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20. De zon.

In minder dan 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op de eerste dag van het festival Pukkelpop in 2011 vallen 5 doden tijdens een kort maar zeer hevig onweer. Vandaag dus precies 15 jaar geleden. Er vielen ook 10 zwaargewonden en 140 lichtgewonden. Door het gewicht van de grote hagelstenen en hevige rukwinden stortte de tent in waar veel mensen onderdak hadden gevonden. Veel festivalgangers van de 60.000 keerden dezelfde avond en nacht nog terug naar huis. Op de koop toe werden de campings nog beroofd ook. Het 3-daagse festival werd meteen stopgezet. Koning Albert en koningin Paola brachten 2 dagen later een bezoek aan de festivalweide. In 1950 wordt de Belgische politicus en communist Julien Lahaud vermoord. Die moord gebeurde vermoedelijk door de gewezen verzetstrijder François Goossens, een vurig royalist en anticommunist. Het is nooit eenduidig bewezen dat de moord op Julien Lahaut te maken had met zijn kreet Vive la République tijdens de eetaflegging van Boudewijn een week eerder. Wellicht riepen meerdere communistische parlementsleden dit. Een van hen was Georges Glineur. Hij verklaarde dat hij de eerste was die Vive la République had geroepen. Dat staat ook zo in de memoires van gewezen premier Gaston Eyskens. VRT-journalist Ivan Olivier beweert in zijn boek dan weer dat het de broer van Georges Glineur is geweest, Henri Glineur. Op 18 augustus 1850 overlijdt Honoré de Balzac, de Franse schrijver van onder meer La Comédie Humaine. Het was een reeks van 10 romans die een beeld schetsten van de Franse maatschappij na de val van Napoleon. Zijn stijl was herkenbaar aan de uitvoerige beschrijvingen. In 1845, 5 jaar voor zijn overlijden, werd hij benoemd tot ridder in het Legioen van Eer. Dat is de hoogste en belangrijkste Franse nationale onderscheiding. In 2024 is de Franse acteur Alain Delon overleden. We kennen hem vooral van de films Le Samouraï, La Piscine en Il Gatto Pardo. In 1975 speelde hij ook Zorro. Zijn privéleven lokte al evenveel media door zijn verschillende romances, onder meer met actrice

0: zijn Romy Schneider en zangeres Dalida. Zijn wens om zijn hond Lubu te laten euthaniseren en samen met hem te begraven, werd door de familie geweigerd. In 1990 overlijdt de Amerikaanse psycholoog Burroughs Skinner. Hij werd bekend voor het onderzoek naar het gedrag van mensen en hoe dit kan veranderd worden. Pavlov is de grondlegger van de gedragsanalyse, maar Skinner ontdekte dat je mensen veel kunt leren als je het gewenste gedrag beloont in plaats van het foute gedrag te straffen. In 2021 zwemt Marieke Blomme als eerste vrouw de Belgische kustlijn af van de Pannen naar Knokke-Heist, vandaag precies 5 jaar geleden. De vrouw uit Mariakerke bij Gent deed dit in een recordtijd van 18 uur en 45 minuten. Dat was maar liefst 5 uur sneller dan het vorige record op naam van Mathieu Bonne uit Brederen. De recordpoging was om de aandacht te vestigen op gelijke kansen in de sport. Alle donaties gingen naar 2 goede doelen, de Homestretch Foundation en Snowbility. Op 19 augustus 1991 vindt in Rusland een staatsgreep plaats tegen de vernieuwende Sovjetleider Michail Gorbachev. Maar die mislukte omdat Boris Yeltsin de staatsleiders naar zijn hand kon zetten. Morgen precies 35 jaar geleden. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Altijd weer de mooiste muziek.

0: heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio of West, kom on, gezellig.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een beetje goed nieuws vanuit de Hoge Venen. De natuurbrand is daar voorlopig onder controle. Het is daar op dit moment ook flink aan het regelen, dat is goed nieuws. Al zijn er ook nadelen, want dat wil zeggen dat door de lage bewolking de helikopters niet kunnen opstijgen en dus kunnen ook die blushelikopters nu geen grote hoeveelheden water loodsen. Het is afwachten wat het weer de komende dagen brengt, maar in de Hoge Venen is nu al 3000 hectare natuur verwoest. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om te zorgen voor hun gezin, bijvoorbeeld voor hun kinderen of een ziek familielid, blijkt uit een enquête van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven te kunnen combineren. Bij mannen ging het om iets meer dan een kwart. Ze blijven wel vaker voltijds werken. En ook dat blijkt dus dat ze hun gezinsleven regelen naast de werkuren. In Frankrijk onderzoekt het parket mogelijk Russische inmenging in de campagnes van twee presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance. Dat meldt persbureau AFP. Via social media worden valse video's over hen verspreid, onder meer over hun gezondheid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. Bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar overwegend droog. Maxima rond 22 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen, 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien en temperaturen rond 20 graden.
2: Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Zomerse muziek. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept, Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café, samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Harelbeke lijkt de extra aanpak van overlast op het Marktplein resultaat te boeken. Extra politiepatrouilles, camera's en systematische identiteitscontroles zorgen sinds juli voor veel minder klachten over nachtlawaai. De controles blijven nog tot eind september lopen, daarna volgt een evaluatie. In Waregem heeft Zulte Waregem opnieuw een verdediger aangetrokken. De 26-jarige Salem Diakité die komt op huurbasis over van Palermo, voor één seizoen met een aankoopoptie. De Fransman met Senegaalse roots die speelde eerder ook bij verschillende Italiaanse clubs. In Beernem is er geen sprake van kwaad opzet bij het overlijden van een 49-jarige man. Zijn lichaam werd vorige week aangetroffen in de voetgangerstunnel van het station. Volgens de wensdokter was er geen tussenkomst van derden, meldt het West-Vlaamse Parket. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Deze namiddag veel wolken, maar overwegend droog, 23 graden. Morgen verloopt zwaar bewolkt met een grote kans op regen, 22 graden. De rest van de week wisselvallig met een constante afwisseling van opklaringen, wolken en buien en frissere maxima rond 20 graden.
4: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Zomerse muziek?
3: Gewoon gezellig.
2: Verfrissend lekker.

minder dan 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op de eerste dag van het festival Pukkelpop in 2011 vallen 5 doden tijdens een kort maar zeer hevig onweer. Vandaag dus precies 15 jaar geleden. Er vielen ook 10 zwaargewonden en 140 lichtgewonden. Door het gewicht van de grote hagelstenen en hevige rukwinden stortte de tent in waar veel mensen onderdak hadden gevonden. Veel festivalgangers van de 60.000 keerden dezelfde avond en nacht nog terug naar huis. Op de koop toe werden de campings nog beroofd ook. Het driedaagse festival werd meteen stopgezet. Koning Albert en koningin Paola brachten 2 dagen later een bezoek aan de festivalweide. In 1950 wordt de Belgische politicus en communist Julien Lahaud vermoord. Die moord gebeurde vermoedelijk door de gewezen verzetstrijder François Goossens, een vurig royalist en anticommunist. Het is nooit eenduidig bewezen dat de moord op Julien Lahaud te maken had met zijn kreet Vive la République,

0: aan de uitvoerige beschrijvingen. In 1845, 5 jaar voor zijn overlijden, werd hij benoemd tot ridder in het Legioen van Eer. Dat is de hoogste en belangrijkste Franse nationale onderscheiding. In 2024 is de Franse acteur Alain Delon overleden. We kennen hem vooral van de films Le Samouraï, La Piscine en Il Gatto Pardo. In 1975 speelde hij ook Zorro. Zijn privéleven lokte al evenveel media door zijn verschillende romances, onder meer met actrice Romy Schneider en zangeres Dalida. Zijn wens om zijn hond Lubu te laten euthaniseren en samen met hem te begraven, werd door de familie geweigerd. In 1990 overlijdt de Amerikaanse psycholoog Burroughs Skinner. Hij werd bekend voor het onderzoek naar het gedrag van mensen en hoe dit kan veranderd worden. Pavlov is de grondlegger van de gedragsanalyse, maar Skinner ontdekte dat je mensen veel kunt leren als je het gewenste gedrag beloont in plaats van het foute gedrag te straffen. In 2021 zwemt Marieke Blomme als eerste vrouw de Belgische kustlijn af van de Pannen naar Knokke-Heist, vandaag precies 5 jaar geleden. De vrouw uit Mariakerke bij Gent deed dit in een recordtijd van 18 uur en 45 minuten. Dat was maar liefst 5 uur sneller dan het vorige record op naam van Mathieu Bonne uit Bredene. De recordpoging was om de aandacht te vestigen op gelijke kansen in de sport. Alle donaties gingen naar 2 goede doelen, de Homestretch Foundation en Snowbility. Op 19 augustus 1991 vindt in Rusland een staatsgreep plaats tegen de vernieuwende Sovjetleider Michail Gorbachev. Maar die mislukte omdat Boris Yeltsin de staatsleiders naar zijn hand kon zetten. Morgen precies 35 jaar geleden. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Altijd weer de mooiste muziek.

0: De zon straalt uit je radio. Verfrissend lekker. Radio
1: Oost-West. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag. Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Heel Nederland is plots in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Dat is nonsense en definitely in het Engels. Wie hij is, weet hij niet. En daarom doet de politie van Amsterdam nu een opvallende oproep. Er worden nu foto's verspreid en nogmaals worden mensen opgeroepen om te kijken of ze hem herkennen of kennen. Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. De bosbrand in de Hoge Venen zorgt tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. En de West-Vlaamse band Het Zesde Metaal stopt voorlopig met optreden. Dat heeft de groep zelf bekendgemaakt. Op 4 september geven ze nog 1 concert. Daarna lassen ze een lange pauze in, zoals ze het zelf noemen. Hoe lang die zal duren is niet duidelijk. Het Zesde Metaal kan je onder meer kennen van hun nummers Ploegsteert en Naar de Wuppen. Veel wolken deze namiddag, overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen, 22 graden. De rest van de week wisselvallig, opklaringen en wolken en mogelijk een bui. Bij temperaturen rond 20 graden.
3: Je luistert naar Spitskriebels. Nog tot 19 uur.

Hey luisteraar, welkom. Het is tijd voor Spitskriebels op deze dinsdagavond. We zijn vandaag 18 augustus. Ik heb heel wat plaatjes meegebracht naar de studio van Radio Oost-West. En ik ga er meteen mee beginnen. We hadden er al eentje trouwens. Sly Fox en Let's Go All The Way. De volgende is Laura Pausini.

We gingen nog eventjes een nummertje draaien uit de oude doos van Millie Sommers. Jawel, 1980 staat er op deze hoes van Laat je lijden verleiden. Ja, de Rubets, die ken je wel uit de jaren 70. De Jukebox Jive, die ken je zeker. Wil ik hem zeker draaien. Maar eerst nog eventjes de grote nummer 1 hit uit de eind jaren 80. Cose della vita. Hier is niemand minder dan Eros Ramazzotti.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels met Frank van Vlaanderen.

Ja, zelfs de jonge mensen van heden ten dagen horen graag deze plaat. Het is een nummer uit 1997 en het is van Gala. Het heet Freed From Desire. Wat een hit van toen, zeg, die we mochten draaien hier in Radio Oost-West. En dit allemaal in mijn programma. Het heet nog altijd, jawel, Spitskriebels. Oké, Huus Meeuws en Verhand met tranen lachen.

The New Rules en dit allemaal van Dua Lipa. Mooi ding om eventjes te draaien op deze avond. The Carpenters, die ken je ook nog wel. Dat was een Amerikaanse muziek- en zangduo-bandje in de jaren 70 van de 20e eeuw. En het duo bestond eigenlijk uit de broer en de zus Richard en Karen Carpenter. Ze hadden talloze hits, zowel in de VS als bij ons in Europa, met hun melodieuze popliedjes, waaronder deze die we nu draaien. Hier zijn ze met There's a Kind of Hush. There's a kind of hush.

0: Even zelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
0: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spits Q.

Sweet Dreams Are Made Of This van de Eurythmics, Dave Stewart en Annie Lennox, tezamen uit 1980. De volgende is Falco en dat was een Oostenrijkse popmuzikant. Hè? Hij had enkele internationale hits in de jaren 80. Zijn Rock Me Amadeus bijvoorbeeld bereikte de nummer 1 positie van de Amerikaanse Billboard Hot 100. Trouwens als enige Duitsstalige plaat de nummer 1 daar in Amerika. Hij had ook nog andere nummers, waaronder dit, Der Kommissar. Check it out.

Fairground Attraction. En wat voor een hit zeg, gingen we nog draaien hier bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig, dat heette Perfect. We gaan perfect afsluiten in ons eerste gedeelte. En na de uurwissel van 18 uur ben ik er terug met heel wat andere plaatjes nog. Een stuk of 15 mag ik er nog draaien voor jij daar aan de andere kant van de radio. Vandaag sluiten we het eerste uurtje af met 24/7. Slave to the music. Slave to the music.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Beerlem verzamelen komend weekend meer dan 500 historische tractoren op de Ford en Fiat dagen. Verzamelaars komen zelfs in het buitenland naar Beerlem afgezakt voor het gebeuren. Het evenement wordt georganiseerd door een lokaal gezin en is al toe aan de derde editie. In Lichtervelde is een verdwenen gouden ketting na ruim een week plots teruggevonden. Geert Maas verloor het sieraad in het zwembad. De ketting werd anoniem in zijn brievenbus gestopt, samen met een kort briefje, met daarop enkel het woord sorry. In Zonnebeke zijn drie mannen veroordeeld tot elk 3 jaar cel voor een spectaculaire ramkraak op een fietsenhandel. Ze gebruikten een bestelwagen en een boomstam om binnen te raken en stalen 11 dure fietsen, goed voor zo'n 80.000 euro. Enkele maanden van de straf zijn met uitstel. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: In Woelke, deze namiddag overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen 22 graden. De rest van de week wisselvallig, opklaringen en wolken en mogelijk een bui. Met temperaturen rond 20 graden.
4: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot

0: Promised You a Miracle, de muziek van de Simple Minds. Het tweede gedeelte, fantastisch openen, deden we dit met dit nummer uiteraard. Hè. Blij dat je blijft afstemmen via de 107.3 vanuit Wielsbeke en de 106.5 vanuit Tielt. Wij zenden uiteraard vanuit de studio's in Wingenen en wij zijn Radio Oost-West tot 19 uur Frank van Vlaanderen en dit allemaal in Spits Kriebels. Right set Fred nu, I'm too sexy.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Deze man is sinds juni 77 jaar geworden. Lionel Richie en Say You, Say Me. Ring My Bell, jawel, gekend van Anita Ward. Wel, ik draai die zo dadelijk hoor. En dit binnen een drietal minuten. Want eerst gaan we genieten van Willy en Willeke Alberti. Niemand laat zijn eigen kind alleen.

0: Vleeslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
6: Met Frank van Vlaanderen.

Schitterend rustpunt hier bij Radio Oost-West en dit op deze dinsdagavond. Bryan Adams, de Canadees, en dit met die fantastische song nog eventjes uit de begin jaren 90. Everything I do it for you. Luisteraar. Ja, we gaan een jongere plaat gaan draaien. Is ook al 20 jaar jong deze ondertussen. We hebben het over Sergio Mendes en de Black Eyed Peas, beter met deze o zo fantastische song.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West op
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels. Radio Oost-West.
4: I give you ice cream cones.

Hij is nog altijd een even groot spring in het veld als hij toen deze plaat opnam. En dit allemaal met zijn band The Radios. We hebben het over Bart Peters en de single die we draaiden uit die 80's. Die heette Gimme Love. Twee Vlaamstalige platen na elkaar. Straks krijg je de single Als ze lacht van Yevgeny. Maar eerst Sanne, zet aan dat ding.

I want to break free. Jawel, Queen en Freddie Mercury. Wij moeten alle afronden. Ik heb nog een beetje alles proper achter te laten hier in de studio's van Radio Oost-West. En wat mij betreft, volgende dinsdag ben ik er terug. Dan zijn we ondertussen 25 augustus. Een fijne avond, een fijne week. En we ronden af met deze Disappear van INXS.

0: goeie avond. Het is 7 uur.
1: De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen, want dat was tot hiertoe lastig. En het vuur is daar nog niet helemaal ongecontroleerd. Er zijn nog altijd 500 brandweermensen bezig. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Ardennen, vooral over de impact daarvan op planten en dieren. Volgens het WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding een technisch probleem met de seinen, zegt Infrabel. Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen kunnen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Nog nooit was president Trump zo onpopulair bij de Amerikanen. 64% is ontevreden over hem. Dat is het laagste peil sinds hij president werd, blijkt uit een peiling van persbureau Reuters. Trump wordt afgerekend voor de oorlog tegen Iran, waardoor de benzineprijzen de hoogte ingaan. Het Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finlay Tarley. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. En dit is ook officieel. Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Little Track op social media gezet. Voor Nijs wordt het de eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus en het is voor Nijs een tweede grote ronde. Vorig jaar reed hij nog de Tour de France. De Ronde van Spanje start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. Overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. De rest van de week wisselvallig met maxima rond 23 graden. Het weekend wordt beter.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

minder dan 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op de eerste dag van het festival Pukkelpop in 2011 vallen 5 doden tijdens een kort maar zeer hevig onweer. Vandaag dus precies 15 jaar geleden. Er vielen ook 10 zwaargewonden en 140 lichtgewonden. Door het gewicht van de grote hagelstenen en hevige rukwinden stortte de tent in waar veel mensen onderdak hadden gevonden. Veel festivalgangers van de 60.000 keerden dezelfde avond en nacht nog terug naar huis. Op de koop toe werden de campings nog beroofd ook. Het driedaagse festival werd meteen stopgezet. Koning Albert en koningin Paola brachten 2 dagen later een bezoek aan de festivalweide. In 1950 wordt de Belgische politicus en communist Julien Lahaud vermoord. Die moord gebeurde vermoedelijk door de gewezen verzetstrijder François Goossens, een vurig royalist en anticommunist. Het is nooit eenduidig bewezen dat de moord op Julien Lahaud te maken had met zijn kreet Vive la République tijdens de eetaflegging van Boudewijn een week eerder. Wellicht riepen meerdere communistische parlementsleden dit. Een van hen was Georges Glineur. Hij verklaarde dat hij de eerste was die Vive la République had geroepen. Dat staat ook zo in de memoires van gewezen premier Gaston Eyskens. VRT-journalist Ivan Olivier beweert in zijn

0: Zijn wens om zijn hond Lubu te laten euthaniseren en samen met hem te begraven, werd door de familie geweigerd. In 1990 overlijdt de Amerikaanse psycholoog Burroughs Skinner. Hij werd bekend voor het onderzoek naar het gedrag van mensen en hoe dit kan veranderd worden. Pavlov is de grondlegger van de gedragsanalyse, maar Skinner ontdekte dat je mensen veel kunt leren als je het gewenste gedrag beloont in plaats van het foute gedrag te straffen. In 2021 zwemt Marieke Blomme als eerste vrouw de Belgische kustlijn af van de Pannen naar Knokke-Heist, vandaag precies 5 jaar geleden. De vrouw uit Mariakerke bij Gent deed dit in een recordtijd van 18 uur en 45 minuten. Dat was maar liefst 5 uur sneller dan het vorige record op naam van Mathieu Bonne uit Brederen. De recordpoging was om de aandacht te vestigen op gelijke kansen in de sport. Alle donaties gingen naar 2 goede doelen, de Homestretch Foundation en Snowbility. Op 19 augustus 1991 vindt in Rusland een staatsgreep plaats tegen de vernieuwende Sovjetleider Michail Gorbachev. Maar die mislukte omdat Boris Yeltsin de staatsleiders naar zijn hand kon zetten. Morgen precies 35 jaar geleden. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be. De avond van Oost-West.

0: vrijdagavond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Harelbeke lijkt de extra aanpak van overlast op het Marktplein resultaat te boeken. Extra politiepatrouilles, camera's en systematische identiteitscontroles zorgen sinds juli voor veel minder klachten over nachtlawaai. De controles blijven nog tot eind september lopen, daarna volgt een evaluatie. In Waregem heeft Zulte Waregem opnieuw een verdediger aangetrokken. De 26-jarige Salem Diakité die komt op huurbasis over van Palermo. Voor één seizoen met een aankoopoptie. De Fransman met Senegaalse roots die speelde eerder ook bij verschillende Italiaanse clubs. In Beernem is er geen sprake van kwaad opzet bij het overlijden van een 49-jarige man. Zijn lichaam werd vorige week aangetroffen in de voetgangerstunnel van het station. Volgens de wensdokter was er geen tussenkomst van derden, meldt het West-Vlaamse parket. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oost-West, meer bericht. Overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond de graad of 15. Morgen een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. De rest van de week wisselvallig met maxima rond 23 graden. Het weekend wordt beter.
3: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Bethem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzele kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïsvijve het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Isegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Isegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Isegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden, zegt het CIRAC, dat de risico's en gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Er waren de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal. Defensieminister Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. Israël markeert Palestijnen met nummers op hun lichaam. Dat heeft het Israëlische leger zelf gezegd. Eerder had een Israëlische krant gemeld dat soldaten met een stift nummers op de gezichten en de lichamen van verdachten hadden geschreven. De rest van de wereld is geschokt. Op social media verschijnen vergelijkingen met jodensterren uit de Tweede Wereldoorlog. Het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren er 17 situaties die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren er dat nog 55, blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. De CEO van de Pro League, Lorien Parijs, is best tevreden. In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. Radio een droge avond met vannacht wel opnieuw kans op regen, minimaal rond 15 graden. Morgen een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wat moeite. Wordt niet warmer dan 21 graden en de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden dan.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Dit is de streekkalender met activiteiten vanaf maandag 17 augustus. Op dinsdag 18 augustus kun je in Kortrijk terecht voor de openluchtcinema Boeddha. De reeks start die dag in de tuin van BK6 aan de Broelkaai en loopt op verschillende avonden doorheen de maand. Meer informatie vind je via uitinvlaanderen.be. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus is er het lekkernij op de boerderijweekend bij het Gaverleen in Pittem. Op zondag 23 augustus staat er heel wat op het programma. In Aarselen zijn er de dorpsfeesten met activiteiten in het centrum van het dorp. In Zwevenzelen kun je op diezelfde dag naar Moparty in Terkouteren aan de Koolskampstraat. En in Waregem organiseert de stad de koetsentocht. Die start om 10:30 bij Sport Vlaanderen op zondag 23 augustus. De tocht is bedoeld voor mensen met een beperking en hun begeleider. Maar supporters zijn natuurlijk welkom langs het parcours. Ook om 10:30 op zondag 23 augustus begint in Kanegem de smoefeltocht van de Gezinsbond. Daarvoor moet je vooraf inschrijven. Om 11:30 zijn de verlaagde leienboorden in Sint-Eloïs-5 het decor voor een catwalk. Er zijn twee momenten op zondag 23 augustus van 11:30 tot 12:30 en opnieuw van 14:30 tot 15:30. In Olsene kan je vanaf 12:00 genieten van een diner met live optredens van Suzy Marel, Nico de Buk en Christel Lin. Reserveren voor deze optredens op zondag 23 augustus is nodig. En in Izegem op zondag 23 augustus is er vanaf 1:00 in het Kasteelpark in het Blauwhuis in Izegem het Chrome and Gold 50 jaar jubileum van de Lions Club Izegem. En tot zover de streekkalender voor komende week. Wil je meer weten over deze activiteiten of zelf op zoek gaan naar andere evenementen in de regio? Neem dan zeker een kijkje op radioostwest.be. Van maandag tot vrijdag worden alle activiteiten bovendien uitgebreid aangekondigd in Oost-Westland tussen 9 en 12 uur. En organiseer je zelf iets met je vereniging of organisatie? Wel, dan kan je ook gebruik maken van deze gratis dienst van Radio Oost-West. Stuur tenminste 4 weken op voorhand door naar nieuws@radioostwest.be. Alle details en de volledige streekkalender vind je terug op radioostwest.be.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Harelbeke lijkt de extra aanpak van overlast op het Marktplein resultaat te boeken. Extra politiepatrouilles, camera's en systematische identiteitscontroles zorgen sinds juli voor veel minder klachten over nachtlawaai. De controles blijven nog tot eind september lopen, daarna volgt een evaluatie. In Waregem heeft Zulte Waregem opnieuw een verdediger aangetrokken. De 26-jarige Salem Diakité die komt op huurbasis over van Palermo. Voor één seizoen met een aankoopoptie. De Fransman met Senegaalse roots die speelde eerder ook bij verschillende Italiaanse clubs. In Beernem is er geen sprake van kwaad opzet bij het overlijden van een 49-jarige man. Zijn lichaam werd vorige week aangetroffen in de voetgangerstunnel van het station. Volgens de wensdokter was er geen tussenkomst van derden, meldt het West-Vlaamse parket. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Een droge avond met vannacht wel opnieuw kans op regen, minimaal rond 50 graden. Morgen een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden en de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden dan.
4: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

minder dan 4 minuten reis ik met jou in de geschiedenis van de dag. Op de eerste dag van het festival Pukkelpop in 2011 vallen 5 doden tijdens een kort maar zeer hevig onweer. Vandaag dus precies 15 jaar geleden. Er vielen ook 10 zwaargewonden en 140 lichtgewonden. Door het gewicht van de grote hagelstenen en hevige rukwinden stortte de tent in waar veel mensen onderdak hadden gevonden. Veel festivalgangers van de 60.000 keerden dezelfde avond en nacht nog terug naar huis. Op de koop toe werden de campings nog beroofd ook. Het driedaagse festival werd meteen stopgezet. Koning Albert en koningin Paola brachten 2 dagen later een bezoek aan de festivalweide. In 1950 wordt de Belgische politicus en communist Julien Lahaud vermoord. Die moord gebeurde vermoedelijk door de gewezen verzetstrijder François Goossens, een vurig royalist en anticommunist. Het is nooit eenduidig bewezen dat de moord op Julien Lahaud te maken had met zijn kreet Vive la République tijdens de eetaflegging van Boudewijn een week eerder. Wellicht riepen meerdere communistische parlementsleden dit. Een van hen was Georges

0: In 2024 is de Franse acteur Alain Delon overleden. We kennen hem vooral van de films Le Samouraï, La Piscine en Il Gattopardo. In 1975 speelde hij ook Zorro. Zijn privéleven lokte al evenveel media door zijn verschillende romances, onder meer met actrice Romy Schneider en zangeres Dalida. Zijn wens om zijn hond Lubu te laten euthaniseren en samen met hem te begraven, werd door de familie geweigerd. In 1990 overlijdt de Amerikaanse psycholoog Burroughs Skinner. Hij werd bekend voor het onderzoek naar het gedrag van mensen en hoe dit kan veranderd worden. Pavlov is de grondlegger van de gedragsanalyse, maar Skinner ontdekte dat je mensen veel kunt leren als je het gewenste gedrag beloont in plaats van het foute gedrag te straffen. In 2021 zwemt Marieke Blomme als eerste vrouw de Belgische kustlijn af van de Pannen naar Knokke-Heist, vandaag precies 5 jaar geleden. De vrouw uit Mariakerke bij Gent deed dit in een recordtijd van 18 uur en 45 minuten. Dat was maar liefst 5 uur sneller dan het vorige record op naam van Mathieu Bonne uit Brederen. De recordpoging was om de aandacht te vestigen op gelijke kansen in de sport. Alle donaties gingen naar 2 goede doelen, de Homestretch Foundation en Snowbility. Op 19 augustus 1991 vindt in Rusland een staatsgreep plaats tegen de vernieuwende Sovjetleider Michail Gorbachev. Maar die mislukte omdat Boris Yeltsin de staatsleiders naar zijn hand kon zetten. Morgen precies 35 jaar geleden. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: nieuws. Goed nieuws vanuit de Hoge Venen. De verwoestende natuurbrand is volledig onder controle. Dat heeft de gouverneur van Luik gisteravond laat gemeld. De brandweer had dagenlang grote moeite om de oostkant te bereiken, omdat ze met hun voertuigen niet raakten, maar er is een beslissende vooruitgang geboekt. In elk geval is het zo dat nog steeds opletten blijft voor eventuele heropflakkeringen en dat er nog lang nageblust zal moeten worden. De balans is zeer zwaar. 3/4 van het unieke natuurgebied is in vlammen opgegaan. De Belgische politiek onderschat het gevaar van grote natuurbranden schromelijk. Die harde waarschuwing komt van het CERC, de overheidsdienst die de risico's van de klimaatopwarming onderzoekt. Volgens defensie-expert Rob van Herk is er de afgelopen 15 jaar nauwelijks geïnvesteerd in aangepast plusmateriaal. Er is dus geen materiaal aanwezig en wat er is, is soms ook verouderd. Minister van Defensie Franke reageerde ondertussen al en kondigde de aankoop van 10 nieuwe helikopters aan. In het Nederlands-Limburgse IJsden is een Belgisch jongen opgepakt voor de zware mishandeling van een buschauffeur. Dat incident gebeurde eergisteren al nadat twee jongeren weigerden te betalen. Toen de chauffeur hen van de bus wilde zetten, werkten de daders hem tegen de grond en begonnen hem te slaan en te schoppen. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Een 40-jarige man die al in de cel zit voor verkrachting is via DNA-onderzoek gelinkt aan een ander zwaar delict. Die feiten dateren van 2 jaar geleden toen een jonge vrouw hardhandig van haar step werd gesleurd, geslagen en geschopt. Enkele maanden later volgde de verkrachting waarvoor de man vastzit. Hij moet op 1 september voor de correctionele rechtbank verschijnen. De broer van de Britse prinses Diana brengt een nieuw boek uit over het leven van zijn zus. Hij belooft enkele opmerkelijke onthullingen vanuit zijn persoonlijk perspectief. Het is inmiddels 29 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek met de titel Zwanenzang, Diana mijn zus, ligt vanaf 22 september in de winkel. Radio De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekendgemaakt. In Beerlem verzamelen komend weekend meer dan 500 historische tractoren op de Ford en Fiat dagen. Verzamelaars komen zelfs uit het buitenland naar Beerlem afgezakt voor het gebeuren. Het evenement wordt georganiseerd door een lokaal gezin en is al toe aan de derde editie. In Lichtervelde is een verdwenen gouden ketting na ruim een week plots teruggevonden. Geert Maas verloor het sieraad in het zwembad. De ketting werd anoniem in zijn brievenbus gestopt, samen met een kort briefje, met daarop enkel het woord sorry. In Zonnebeke zijn drie mannen veroordeeld tot elk 3 jaar cel voor een spectaculaire ramkraak op een fietsenhandel. Ze gebruikten een bestelwagen en een boomstam om binnen te raken en stalen 11 dure fietsen, goed voor zo'n 80.000 euro. Enkele maanden van de straf zijn met uitstel. In Torhout blijft het stedelijk zwembad 2 weken langer gesloten. Tijdens een controle werd een probleem ontdekt aan de ophanging van de beweegbare bodem. Het zwembad gaat daardoor pas op 7 september opnieuw open. Beurtkaarten en jaarabonnementen die worden met 14 dagen verlengd. Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oldfest.
1: Nieuws. Goed nieuws vanuit de Hoge Venen. De verwoestende natuurbrand is volledig onder controle. Dat heeft de gouverneur van Luik gisteravond laat gemeld. De brandweer had dagenlang grote moeite om de oostkant te bereiken, omdat ze met hun voertuigen niet raakten, maar er is een beslissende vooruitgang geboekt. In elk geval is het zo dat nog steeds opletten blijft voor eventuele heropflakkeringen en dat er nog lang nageblust zal moeten worden. De balans is zeer zwaar. 3/4 van het unieke natuurgebied is in vlammen opgegaan. De Belgische politiek onderschat het gevaar van grote natuurbranden schromelijk. Die harde waarschuwing komt van het CIRC, de overheidsdienst die de risico's van de klimaatopwarming onderzoekt. Volgens defensie-expert Rob van Herk is er de afgelopen 15 jaar nauwelijks geïnvesteerd in aangepast plusmateriaal. Er is dus geen materiaal aanwezig en wat er is, is soms ook verouderd. Minister van Defensie Franke reageerde ondertussen al en kondigde de aankoop van 10 nieuwe helikopters aan. In het Nederlands-Limburgse IJsden is een Belgisch jongen opgepakt voor de zware mishandeling van een buschauffeur. Dat incident gebeurde eergisteren al nadat 2 jongeren weigerden te betalen. Toen de chauffeur hen van de bus wilde zetten, werkten de daders hem tegen de grond en begonnen hem te slaan en te schoppen. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Een 40-jarige man die al in de cel zit voor verkrachting is via DNA-onderzoek gelinkt aan een ander zwaar delict. Die feiten dateren van 2 jaar geleden toen een jonge vrouw hardhandig van haar step werd gesleurd, geslagen en geschopt. Enkele maanden later volgde de verkrachting waarvoor de man vastzit. Hij moet op 1 september voor de correctionele rechtbank verschijnen. De broer van de Britse prinses Diana brengt een nieuw boek uit over het leven van zijn zus. Hij belooft enkele opmerkelijke onthullingen vanuit zijn persoonlijk perspectief. Het is inmiddels 29 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek met de titel Zwanenzang, Diana mijn zus, ligt vanaf 22 september in de winkel. Radio De weersverwachting herfstachtig en regenachtig vandaag, met lokaal kans op onweer, maxima 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig, met een constante afwisseling van zon en kans op regen en een temperatuur gemiddeld van 22 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regionaal nieuws bij Radio Oost-West. In Tielt maakt de 26-jarige Hindi zich op voor een avontuur in Blind Getrouwd. De vrouw uit Aarsele werkt bij slachtofferhulp en hoopt via het televisieprogramma de liefde van haar leven te vinden. Ze zegt vooral op zoek te zijn naar iemand bij wie ze zich echt thuis voelt. In Kortrijk komt er een opvallend nieuw concept. Zero, de eerste outdoor social sauna van West-Vlaanderen. De sauna komt in Heulen tussen de speelbar en de ijsbaan. Het initiatief wil mensen een alternatief bieden voor een avondje op café. Samen ontspannen, buiten zijn en sociale contacten leggen. In Wervik zijn een voormalig gemeenteraadslid en zijn vrouw tijdens de koopzondag en kermis aangereden door een elektrische step. Het ongeval gebeurde op de hoek van de Molenstraat en de Grauwe Zusterstraat. De precieze gevolgen voor het koppel zijn niet bekend.